0: kom ek.
1: SFM weer.
2: Ons minimum en maksimum temperature vir vandag, ons begin aan die kus, Stilbaai 14-18. Mosselbaai, Hartenbos begin by 14, gaan op na 16, George Wilderness 12-16. Minimum temperatuur op Nysnaas 14, gaan op na 17, Plettenberg Baai ook 14-17. In die Karoo, Uniondale en Willowmore begin by 10, gaan op na 14, Prins Albert 12-17. Oudtshoorn minimum 11, maksimum 16, Ladysmith 11-15. Riversdal Albertinië begin by 13, gaan op na 17. Elders in die land, Pretoria 11-24, Bloemfontein 11-22, Kweberga 17-18 en Kaapstad begin by 16, gaan op na 20 grade Celsius.

0: ons drie in rij vir die vroeg saterdagochtend appel met Genesis, Dewald Wasserval, een dag lang en Elvis Blue, môre kan maar kom. Binnekort sportnies, maar eers Cass Carburn met Juliet.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Jou streeks

0: Die klanke van Eden met Maak Nie Saak Nie, Cheryl Crow, Shotgun en Monique Stein met Kom Ons Loop Weg Vanaand. Binnekort ons se verslag, maar eers Elrien Spies met Weet Jy Hoe Dit Voel.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: Ilse de Lange met OK bring ons by ons seeverslag, die IV vandag 1, die watertemperatuur 13 grade Celsius. Dit was sonsopkoms, 5 minute na 6 vanoggend, sonsondergang, 35 minute na 6 vanaand. Daglig vandag 12 uur en 30 minute. Dit was laagwater 52 minute na 1 vanoggend, hoogwater 19 minute na 8. Dan weer laagwater vanmiddag 40 minute na 2 en hoogwater 58 minute na 8 vanaand. Die duininghoogte 1.6 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
1: 90.1 SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Dis amper groetheid. Ons is so 17 minute van die tyd af, so pas geluister na Philip met So Gevoel, American Authors met What We Live For en Postduif met Houer van Jou Geheim. Vervolgens Kelly Clarkson met Catch My Breath.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Daniel Hofman, Doringdraad, Daisies, Animals, Neon Tree, Stylin' Tramp, Midnight, Temptation, bring ons by 13 weg vanaf 10, 10 uur, bly gerus ingeskakel vir jou nuus op die uur, jy kers met my en Rico Aris tot en met so voor 12, komende maandag, gaan dit vinnig loer, komende woensdag liewers is daar 'n wateronderbreking in Pioneerstraat hier in George. So die inwoners daar moet dan net kennis neem van daardie wateronderbreking. Dit sal dan wees vanaf 8 uur die oggend tot en met 5 uur die middag. Wateronderbreking komende woensdag 7 Oktober in Pioneerstraat hier in George. Weerlig straal, hier is Pieter Koen.
1: SFM, jou

0: op neus na, draai ek af, nou kan nie kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.
0: Gaan,

0: Hartklop Pols, Johan se venter, is dit nou na 10?
1: SFM 90.1 kus langs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
0: Reën wat nog so saggies uitsak hier in die groter Jones, albei aan op die stuurwiel, ligte aan, veilige volg afstand, selfoon weg, gordel vas, kom veilig tuis. Oud word hier is Karen Ferreira, goeiemôre.

Jesus. Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 104.1 SFM.

you know. Wees geduldig, hou aansoek, moenie moed opgee nie. Op soek na liefde, dis Justin Kutsie vanoggend vir ons. Die 3 Oktober 2026, Gwen Stefani verjaar vandag saam met jou. Clive Owen, Britse akteur, tromspeler, Tommy Lee, Lindsay, gitaarspeler, sanger van Fleetwood Mac, Stevie Ray Vaughan, legendarische blues gitaarspeler, Neve Campbell, Canadese actrice, dan Karl Bekes, Suid-Afrikaanse acteur, Henry Skoeman, Suid-Afrikaanse driekamp atleet, Grant Hattings, Suid-Afrikaanse rugby speler, en ook Zoën van Dyk, Suid-Afrikaanse atleet, en nog een Suid-Afrikaanse rugby speler, Reino Eksteen. As het jou verjaarsdag is, baie geluk, en gaan groot, geniet ook dan die bederf vandag gepaard gaan met jou verjaarsdag. Hier is Luna Golwe 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons ma.

Fighters met Learn to Fly, wat ons tweede uur van saamkuier in lui vanmiddag. Hierdie is saterdagmiddag. Nou, jy is aan die skakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot so 6 uur skant, lekker muziek, en ons luister volgende na Bon Jovi met Walls of Jericho, want hou so binnen die volgende 10 of so minute, kyk ons na die weervooruitsigte vir môre. Het, braai gaan ons braai, maar ons gaan nou moet kyk, gaan ons broeitjie onder een sombreel braai, of gaan ons, jy weet, hoe ook al. Make some-

0: Appel met Suikerbos. Kyk, hierdie week was interessant geweest. Daar was so een of twee redelik bizarre dinge wat gebeur het en ek dink vir my een van die meer bizarre goed wat regtig soos 'n fliek geklink het amper is die verhaal van Christa Pike wat in 1996 ter dood veroordeel is vir moord op die 19-jarige Colleen Slemmer en op 30 September is hierdie vonnis toe nou skynbaar het gepoog om te volstrek en na twee doserings lethal injection, dodelike inspuiting, sy het nog steeds oorleef en sy is toe nou hospitaal toegeneem. So, rarig, een bizarre week gewees.
1: 90.1, 104.1, SFM.

my kom staan. Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil, sodat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy het sagkies oor die rondes van haar boutjies gevryf. Jy verblei my met die kudde van jou lyf.

Sapphire Eyes met Still Alive. Goeienaand en welkom te Saterdag aan die 3 Oktober 2026. My naam is Corey Keyers, saam met jou tot en met 9:00 vanaand toe. En ons gaan doen wat ons maar op Saterdag aande doen. Ietsie nets, ietsie oud, ietsie tussenin. En dan natuurlik 'n boeremusiekliekie of twee of drie, afhangende van hoe dinge verloop so deur die loop van die aand. Maar nou terug na die musiek, hier is Jening met Trek My Nader. 104.1 SF

Daniel Estates met Memories, voor dit Rob Thomas met The Worst of Me, of The Worst in Me, en die Campbells met Bloed is dikker as water. Hierso is Steve Perry saam met sy groep Journey, en Don't Stop Believing.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Frankie Goes to Hollywood in
1: relax. Vat dit rustig, wees kalm, alles gaan okay wees.
0: Voor die breek, The Shires met Bonfire Song en Locka Vox met Na Na Hey. Michael Schult volgende met For a Second.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

Charlene Spiteri, natuurlijk die hoofsangeres van die groep Texas en hulle liedjie getiteld Summer Sun. En dis hopelijk iets van, iets wat ons baie meer gaan begin sien binnenkort. Om ons eerste hier af te skop, gaan ons bykie terug in tyd, Damien Leith met Got My Mind Set On You.

Dit was Henry Land met My Vir Ewig. Voor dit, Orchestral Maneuvers in the Dark met Live and Die. En Dylan Lerre met Maybe Fall Fall. Hier is One Republic met I Lose Myself. 90.1

grond vanavond eindig John Fogerty met I Can't Help Myself. So het geword vir my om te groet. So vir my Corrie op ons gesels vir morgen middag tussen 3 en 6 en saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome. Moet nie op hou glimlach nie. Geniet morgen, mag het een geseende, goeie en een baie lekker en een baie rustige Sondag wees.

skaalvoet in haar jersey. Op een woonstelbalkon. Zij is een backpacker series. En die venten.